wat in een jonge, een flippige jaar. En houd die Gitarre für en zupf's halt schnell. Dies mal im Mathe-Repertoire.